0: bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Peter Tielman. Ik draai het live voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken beet 1949 en 2099. En met alles wil ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè. Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig. Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Vaalskerk.

1999. Wrap Your Arms Around Me hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959. Cry in My Heart Out.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21e eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

De BD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Natuurlijk wat een klein beetje, nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Patty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno.

krijgt de naam dat ik jengelende gitaar in het programma. Ja, het was een emergency. Kan ik het helpen? En mei hoor je uit 2012. Welkom bij Dekker Radio. Hé, hey, ik heb er wel weer zin in hoor. Getuigen de muziekkeus en de snelheid in dit programma. Gallagher en Lyon nemen het stokje over van mij. I wanna stay with you.

Aldus Bastille en Good Grief en een nummer uit 2016. Dat is lang geleden, hè? En dit is nog langer geleden. Maar wel een hele mooie van Stef Bos. Uit 1990 komt Papa.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

woorden zeggen. Grappig veel lachen voor deze doen. Leuk bedacht. Paul McCartney en Wings en Mrs. Vanderbilt. En ach, die draai ik zo af en toe. Dus ik woon niet zo ver van de beeld af. Dus spreek me dit wel aan. We gaan eens eventjes naar naar een tijdstip dat we eventjes pauzeren. En dan zijn we zo weer bij je terug. Maar ik heb eerst Pieter nu nog.

0: leuk om te draaien, zo'n originele opname van Elvis Presley en de Guitar Man. Leuk. Dekker Radio gaat even op weg naar het half uur. En Wiebe zit klaar in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Earth and Fire. And maybe tomorrow, maybe tonight. En Dekker Radio, 3 achter elkaar. Dadelijk Topper Nash met Jeans On. Dus trek ze maar vast aan. Maar eerst even deze van Katie Melua. Moonshine.

En langzaam vertrokken ze uit de studio. Neil Young, Only Your Love Can Break Your Heart. Nou ja, wie weet, misschien iets anders ook. Ja, toch? Ken je deze nog? Ze noemde zich Evelyn Champagne King. Dus die lustte wel een glaasje. Maar een van die hits van haar is deze. Love Come Down.

keer in mijn leven een tovenaar kon zijn. Dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas

0: gif was uit de grond.
1: En zorgde dat de aarde en alles wat er leeft zijn draai weer vond.
0: Ik zorgde dat een vogel in de lucht weer veilig vliegen kon.

combinatie, hè? Lee Towers en Bart de Graaf, die niet meer onder ons is, helaas. Ik wou dat ik voor een keer, of voor één keer in mijn leven, 1992 zeg, dat is lang geleden. Dit is ook een mooie uit Duitsland, van Peter Fox. En die heeft een Hals am See. En daar is hij blijkbaar trots op.

Joe Cocker. Wat een stem had die man toch. En Delta Lady. Dat is een jaren 60 hitje uit mijn hoofd zo. Het staat er niet bij nou niet. Een paar jaartjes later is deze gemaakt. Uit Italië van Mattia Bazzari. En die groep bestaat nog steeds.

Aha. Dit was Aha als eerste in Dekker Radio. Take on me. Nam ons mee naar de jaren 80 in elk geval. Dekker Radio van start. Waiting on a sunny day. Nou, in deze tijd van het jaar kan je daar lang op wachten soms, hoor. Dit is Bruce Springsteen. Komt bijna niet uit mijn woorden. Het jaar is 2002, deze hit. It's

stem, hè? Tjonge, jonge. Treintje Oosterhuis van Total Touch. And One Moment Your Mind. Uit 1996 hoor je. Een eeuwigheid terug. Deze is wat recenter. Veldhuis en Kemper. En die vragen zich af. Wat doe ik hier?

noemen zichzelf de Tipsy Girls. Wannabe. Ja, die kennen je toch nog wel, hè? Ik heb deze klaarstaan, moet je horen. De Jackson 5. Wereldberoemd werden ze met deze hit in 1969. I Want You Back. Ook deze oude nummers hoor je bij Dekker Radio.

0: Pas geleden verschenen deze van Kleimans en Van Geel. De Gelena. Wat zijn uitschuifbare benen? Wie kan me dat uitleggen?
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

Direct na het half uur komen die drie voorbij. En tot aan die tijd hebben we dit gezelschap nog. Uit Duitsland. Nummer uit 1984. Van High Life. Hey, Marlene.

En dan gaan ze, de Rolling Stones. Ja, je had het goed gehoord. Heart of Stone uit 1965. Drie achter elkaar. Tristan is nummertje 2. I'll Be Around. En daarna Los. Rubí de los Mas. En Libertad.

Nummer van een jaar of anderhalf geleden. Los Rublos Más. En Libertad, of ook wel vrijheid, hè? Ja. Dit is een spiksplinter nieuwe. Van driewieler en gelukt. Het is een leuke nieuwe groep. Luister naar de tekst. Zeker de moeite waard.

prachtige muziek maakten ze in 1970. Hè? Let It All Hang Out van Jonathan King. We gaan even naar België, naar Clouseau luisteren. Die happen naar zuurstof, blijkbaar. Luister.

One Bad Apple van de Osmond Brothers uit 1971. Wat een piepstemmetje, hè? Prachtig is dat. Ik ga afscheid nemen, want ik heb deze als toetje bewaard. Diana Birch met Daryl Hall. Prachtig nummer uit 2009. Nothing but a miracle. Tot de volgende Dekradio maar weer. Bye bye.

Over in het programma Bond voor vandaag is uit het jaar 1988. De London Beat hebben we hier zo. There's a beat going on. Ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai het plaatje voor u vandaag. Blijft u erbij? Gaan wij door met Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: de 2026 muziek. Bruno Mars en Risk It All. Hij zet alles op het spel. Nou, daar moet je soms voorzichtig mee wezen, toch? We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967 met Georgie Fame. Dit is Sitting in the Park.

0: Dat is een rustig voortkabbelend nummer van Georgie Fame. Deze maal uit 1967. Sitting in the park. Dus gezellig zitten in het parkje. En nou, leuk.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Gaan we naar 2005 met Ricky Martin en Fat Joe. Kan ze allemaal niks schelen. I don't care.

0: De muziek van Ricky Martin en Fat Joe, alweer meer dan 20 jaar oud. 2005 kwam het uit. I Don't Care was de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2013 met Lenka. Everything at Once.

0: De muziek van Lenka 2013, Everything at Once. Ja, alles komt altijd tegelijk.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige plaat van Menzo Kortland. De Sukkel in Amsterdam. Oha.

0: Menzo Kortland en zijn nieuwe plaat De Sukkel in Amsterdam.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1997 is NSYNC.

0: uit 1997, de muziek van NSYNC, I Want You Back.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En waarop na het half uur, 1973, John Denver, Rocky Mountain High.

En dat waren ze, de dames Maywood met hun hit uit 1982. Getaway gaat toch weg. Nou, ik blijf nog eventjes een half uurtje in het programma, want we gaan al door tot het hele uur. Teddy Swims, hedendaagse muziek. Mr. Know-It-All.

0: En dat was hem deze van Teddy Swims, de hedendaagse muziek. Mr. Know-It-All, hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan weer terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1962 met The Marvelettes. Dit is een nummer met de titel Playboy.

0: Muziek van meer dan 60 jaar geleden, hè? 1962 dat het uitkwam. The Marvelettes en dit was Playboy.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2009 met Jason Mraz. Make it mine.

0: Ja, toch gewoon een lekkere plaat deze, hè? 2009, Jason Mraz en Make It Mine.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En dat betekent dat we wat nieuws voor u klaar hebben staan. Muziek van Art Gouveau en Nathalie. Dit zijn The Colors in Light.

0: Een leuke nieuwe plaat toch deze van Art Gouveau en Nathalie. Colors in Light heette het nummer.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten wat er komt.
0: Zeker weten. We gaan naar 2019. Lucas en Steve samen met Harris. Perfect.

De muziek van Lucas en Steve samen met Harris. Perfect, de titel van de plaat 2019. En dat bracht ons op het puntprogramma dat we weer afscheid van u gaan nemen. Het zit weer op een uurtje aan het Radio Toestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren, mag janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel nog even wat de muziek is eruit mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Het zijn allemaal wat kortere plaatjes, dus dat moet lukken. Allereerst 1978, de Rubino's en Peekaboo. Daarna muziek van Muriel O'Connor en Frank Curry, The Old Dungeon Oak. En daar nog echt oude meuk. 1955, Nederlandstalig Sonja Oosterman, daar waar die molen staan. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende mond.

0: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
1: Oude muziek.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Bond, Jan Berg.

Even terug naar het jaar 1986 met deze van de Doobie Brothers, What a Fool Believes. Dat was de titel van deze plaat en ik zeg hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga ze voor u draaien de komende uur. Hedendaagse muziek hier zo, Calvin Harris en Jesse. Satisfy, bevrediging. Oh,

0: Hierheen naar de muziek van Calvin Harris samen met Jesse. Dit was Satisfy. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1968. De band Love. Dit is Alone Again. Or...

0: Gaan we op plaats van Love Alone Again or een beetje een raar stereo-effect erin. Hè? Soms hoort het ene kanaal helemaal niet en het andere voluit. Ja, dat was in de jaren 60. Stereo was nieuw, dus daar was men mee aan het experimenteren.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: Inderdaad, altijd wat anders, daar gaan we voor. Hè? We zitten alweer 13 jaar hier in het programma Bond. Zo'n 3000 afleveringen zeker al achter onze kiezen. 2009 gaan we naartoe met Lily Allen. I wanna be ready.

0: De muziek van Lily Allen, 2009 kwam het uit. De Fear, de angst. En angsten moeten we maar niet te veel hebben, hè?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2018 met Silk City, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Dit is Electricity.
2: Falling into you.
0: Genoeg te doen, hè, over elektriciteit de laatste jaren.
2: Yeah.

0: het bij u thuis met elektriciteit? Is het net ook overbelast? Valt het wel mee? Krijgen we nog genoeg mee te doen de komende jaren in ieder geval. 2018 muziek van Silk Sonic, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Electricity was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws. Wat dacht u daarvan?
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inge Augustina en een nieuwe plaat. Like a Phoenix.

0: Ja, dat was hem dan, deze nieuwe plaat van Inge Augustina. Like a Phoenix was de titel van de plaat. Hier in de Bonte Muziekverzameling. En wij gaan zo eens even kijken naar het jaar 1991, zie ik alweer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Muziek van Huey Lewis and the News. Couple of Days. Koppel deze af, een paar dagen vrij. In een heel andere context.

0: Een paar dagen vrij, Huey Lewis en de News, de kappel op deze hof. Muziek van het jaar 1991.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 70.
0: Dat betekent toch wel richting het half uur gaan, dat doen we met Thijs van de Pearls. We gaan terug in de tijd, met You Came, You Saw, You Conquered and You

Ja, zeker de prachtige muziek van de Alan Parsons Project uit het jaar 1982. Hoorde u voorbij komen Old and Wise. En naar de muziek uit de jaren 80 door met de muziek van 2026. Ja, we moeten wel het goede jaar erbij houden. Madonna en Sabrina Carpenter. Ask yourself this. Bring your love.

0: talk about.
1: Inderdaad, de nieuwe hedendaagse muziek die hier voorbij kwam. Dit was Madonna samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Dat was de titel van de plaat. Tijd dat wij eens even lekker teruggaan in een vervlogen verleden.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: 1968. Little Stevie Wonder, For Once in My Life.

0: Ja, één keer in mijn leven gaat dat gebeuren. For once in my life, Stevie Wonder, eventjes terug naar het jaar 1968. Ja, zo hebben we ze, het lekkere plaatje. We gaan nu naar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Corinne Bailey Ray, Trouble Sleeping.

0: Ja, we kunnen rustig stellen. Lekker rustig kappen dan een plaat van Corinne Bailey Rae. Trouble Sleeping, de titel van de plaat. Tijd voor weer wat nieuwe muziek.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van Lance en Lia heb ik hier voor u. Blues for Breakfast.
3: Take what you want, take what you need. You can't take the blues man out of me. You can have my money.

0: Blues for Breakfast. Lance en Lia waren dat.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Alicia Keys.

Alicia Keys, This Girl Is On Fire. En dan werpen we een blik op de klok. Ja, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang, bond ook weer radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma mag janberg.radio@gmail.com als van het daar is. Wat ga ik u verder nog vertellen? Ik ga u een fijne dag toewensen, uiteraard. En verder ga ik u nog eventjes vertellen wat de muziek is waar ik mee uitga. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst naar 1960. Paul Davidson en The Midnight Rider. Daar een nieuw werkje van Emily Wijker, Als Jij Het Stil Maakt. En daarna hebben we nog een extra oudje uit 1960, Chubby Checker en The Hucklebuck. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En graag weer tot de volgende.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, zelfs Steve was een duo met de Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zou het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zeggen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit wonnen ze het Songfestival, deze Bugsfeest, met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de offerorde, The Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts, Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

0: zee.
1: We keren even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: zaken, volle gaas en volle patrol.
1: Hey! Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brussel, zo deze Johan Verminnen. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Madison Love met Never Going Home Tonight.

0: Het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo, ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

een heerlijk nummer om mee te beginnen. Johnny Darrell en Willing, Amerikaanse country-artiest die na zijn diensttijd verhuisde naar Nashville, waar hij bedrijfsleider werd in een Holiday Inn Hotel. Zo gaat het verhaal tenminste. Hij werd overigens ontdekt door Kelso Hurston en dat was een producer voor United Artists Records. Het nummer is door Lowell George geschreven. Hiermee was Johnny Darrell de eerste die ooit een Lowell George song opnam. Het nummer zou later nog gecoverd worden door onder andere, het waren er veel meer, maar de belangrijkste noemen we op. The Birds in 1970, Linda Ronstadt in 1974 en Steve Earle in het jaar 2000. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. We hebben weer alle registers opengetrokken om jou te laten genieten van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig in de tragiek van de muziek. Belichten we in het kort het leven van de Franse zanger Jean Ferrat. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor Johnny Candle and the Heralds. Daarover straks meer. Eerst mag je gaan luisteren naar ene Louis Reed en Your Love.

Vaste luisteraars weten het. Soms laten we ook wel eens wat meer bekendere groepen horen. Je hoorde Dave D, Dozy, Big E, Mick en Titch and Save Me. Engelse popgroep die in de jaren 60 van de 20e eeuw een aantal hits scoorde. Waaronder The Legend of Xanadu in 1968 nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. Dave D, Dozy, Big E, Mick en Titch bestond uit David Harmon, Dave D, Trevor Davis, Dozy, John Diamond, Big E, Michael Wilson, Mick en Ian Amy Titch. Ze traden sinds 1961 op als groep onder verschillende namen, waarvan de voorlaatste Dave D en de Boston's was. In Duitsland in de Star Club en Engeland traden ze op, maar succes bleef vooralsnog uit. Totdat ze in de zomer van 1964 optraden als supporting act voor The Honeycombs. Aardig om te weten, daarvoor hoorde je Sue Thompson, Walking My Baby. Amerikaanse pop- en country zangeres en dankzij haar markante stem had Sue Thompson meerdere hits in de jaren 60 voordat ze in de jaren 70 een volleerde country zangeres zich mocht noemen. Dat begon met Louis Reed en Your Love. Aan het stemgeluid zou je het niet herkennen, maar het was dus werkelijk Lou Reed. Amerikaanse muzikus en zanger. Hij was samen met John Cale het gezicht van de invloedrijke band The Velvet Underground. En hij was ook een van de eerste die zong over onderwerpen als sadomasochisme, travestie en transseksualiteit. Als gitarist was hij ook erg invloedrijk. Hij maakte veel gebruik van distortion en alternatieve stemmingen. Het nummer Your Love, dat stamt nog uit het brille begin van zijn carrière, toen hij nog niet de artiestennaam Lou Reed had aangenomen. Ja, je steekt nog wel eens wat van op als je luistert naar dit programma. Zometeen onze nederpopplaat Johnny Kendall and the Heralds. Ze komen uit Amsterdam. Maar eerst mag je geluisteren naar onze instrumentale plaat The New Roads and Fury.

Af en toe steekt ook de obscure muziek zijn kop op. Je hoort dat de Onyx en Tamaris Khan, Engelse psychedelische rockgroep die in 1965 werd opgericht. Oorspronkelijk noemden ze zich de Onyx Set, maar na de naamwisseling van de Onyx kreeg de band zijn vaste vorm. Met leden waren Alan Hodge, Tony Priest, Dick Bland, Steve Cotton en Roger Dell. Daarvoor hoorde je Kay Berry, Here Comes That Feeling, Engelse zangeres, wiens echte naam Barbara Kay was. Het nummer wat je hoorde zou uitkomen in 1962 en dan in de maand juni. En we begonnen dit trio met de instrumentale plaat The New Notes and Fury. Amerikaanse instrumentale groep die vaak optraden samen met Ross Shanti. Helaas hebben we verder geen info van je kunnen vinden. Zometeen in het programma natuurlijk ook de tragiek van de muziek. We belichten dan het kort het leven van de Franse chansonnier of zanger Jean Ferrat. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Steve Douglas en de Rebel Rousers en de Surfer's Twist.

0: Onze Nederlandse populatie hoorde Johnny Candle en The Harolds & Girl, een Amsterdamse popgroep uit de jaren 60. De groep die speelde blues, beat en rock'n'roll en was vooral bekend van de hit St. James Infirmary. De zanger van de groep was Johan Donkerkaat alias Johnny Candle. Johnny Candle en The Harolds ontstond in 1963 toen de muzikanten van de groep Le Sylvain gingen optreden met zanger Johan Donkerkaat, die zich Johnny Candle noemt. De groep bestond verder uit gitarist en toetsenist Dennis Jacquet, gitarist Frits van Es, basgitarist Gerard Veen en drummer Wim Roosendaal. In mei 1964 bracht de groep zijn eerste single Eenzaam Hart uit. Op 24 juni kreeg de groep landelijke bekendheid door hun televisieoptreden in het talentenjachtprogramma Nieuwe Oost. Ze speelden daar de B-kant van hun eerste single Sinds ik jou daar zag staan. Een cover van I Saw Her Standing There van de Beatles. Hoewel de jury ontevreden was over het optreden, braken Johnny Candle en de Harolds niet lang daarna door. De groep die schakelde over op Engelstalig repertoire en had in het najaar zijn eerste hit met de bluesklassieker St. James Infirmary. Door deze hit kreeg de groep ook succes in het buitenland, wat onder andere optredens in Spanje en Italië opleverde. Het eerste en enige album van de groep On The Move verscheen in september 1965 en werd door het succes in Italië ook in het Italiaans opgenomen. Je weet het, suggestie volgen onze nederpop of belpop, laat het maar ook. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. En voor Johnny Candle hoorde je Clarence Carter, Funky Fever, een blinde soulzanger. Een muzikant uit de Verenigde Staten. Met Calvin Scott vormde hij in 1960 het duo Clarence en Calvin en ze hadden elkaar ontmoet op de blindenschool. Ze tekenden een contract bij Fairlane Label en brachten in 1961 I Wanna Dance But I Don't Know How uit. In 1962, na de tweede single I Don't Know, Schoolgirl, verlieten ze het label en tekenden een contract bij Duke Records en ze namen een eigen label als sublabel CL Boys Label voor hun debuut. In totaal maakten ze 4 singles. We begonnen met Steve Douglas en de Rebel Rousers, de Surfer Twist, Amerikaanse saxofonist die veel werkte met onder andere Phil Spector en The Beach Boys.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Jean Ferrat, dat is de artiestennaam van Jean Tenenbaum, was een Franse zanger, componist en tekstschrijver. De carrière van Jean Ferrat begon in het Parijs van de jaren 50 en in de jaren 60 en 70 groeide hij uit tot een van Frankrijk's populairste zangers. Wegens zijn vaak maatschappijkritische teksten was Ferrat ook omstreden. Tot zijn bekendste liedjes behoort het door hem zelf geschreven La Montagne, Nederlands vertaald het gebergte, waarvoor hij zich liet inspireren door het landschap rondom Entraigues-sur-Volain in de Ardèche, waar hij sinds het begin van de jaren 60 woonde. Friso Wiegersma. Ja, dus Nederlanders geven op dezelfde melodie het Nederlandse lied het dorp waarmee zijn levenspartner Wim Zonneveld vervolgens een groot succes behaalde. Ferrat was een bewonderaar van de communistische dichter Louis Aragon en heeft tientallen van diens gedichten bewerkt tot liedjes. Ook van de docent dichter Guy Thomas zette hij diverse teksten op muziek. Eén album is er zelfs volledig aan diens teksten gewijd, Je ne suis qu'un cri uit 1985. Sinds halverwege de jaren 90 maakte Ferrat geen opnames meer. Hij trad ook niet meer op, maar hij bleef zich als bekende Fransman wel regelmatig mengen in het publieke debat. Ferrat overleed op 79-jarige leeftijd na een kort verblijf in het ziekenhuis, waar hij was opgenomen dat hij thuis was gevallen. Hij was ook al geruime tijd ziek. Zijn begrafenis werd live uitgezonden op de Franse televisie. In de tragiek van de muziek, Jean Ferrat en, jawel, La Montagne.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Hadden we daarnet in het programma Dave D. Dozy, Biggie Mick en Titch. Ze hoorden de Tremolo's, maar dan met Suddenly You Love Me. Britse groep die vooral succes had in de jaren 60. En ze waren oorspronkelijk de begeleidingsband van Brian Poole. Als Brian Poole en de Tremolo's scoorden zij in Engeland vanaf 1961 een reeks hit, waarvan Do You Love Me in 1963 al daar de eerste plaats van de hitparade bereikte. Nadat het niet meer boterde tussen de leden van de begeleidingsband en hun voorman, gingen ze in 1965 elk hun eigen weg. Brian Poole verdween al snel in de anonimiteit. De Tremolo's waren echter regelmatig in de internationale hitparades te vinden. Van oorsprong het nummer Suddenly You Love Me is een Italiaans liedje met als titel Uno Tranquillo. En natuurlijk kennen we natuurlijk ook de versie van Ben Kramer, Zij, Zij, Zij, Zij. En daarvoor hoorde je Peter Jay en de Jaywalkers en de Parchment Farm. En als een band die oorspronkelijk instrumentale muziek speelde, later probeerden ze ook gezongen singles uit te brengen. Echter, geen van alle waren die succesvol. We begonnen met de tragiek van de muziek Jean Vega en La Montagne. En je weet het ook voor dit onderdeel van het programma, jouw suggesties. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn allemaal in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. The Friends of Distinction, The Dolphins, The Miracles. Maar eerst deze van The First Gear en A Certain Girl.

Beetje rare plaat. Ja, The Friends of Distinction hoort je hier in The Oldies Project en Grazing the Grass. Amerikaanse groep die het meest bekend is geworden door de single die je hoorde. En die zou eind jaren 60 verschijnen. De groep werd opgericht door Harry Elston en Floyd Butler. Daarvoor hoorde je de Dolphins en Hey Dada Doo. Amerikaanse band afkomstig uit Cincinnati. En er zou in november 1964 nummer verschijnen bij het Fraternity platenlabel. Het nummer is geproduceerd door Carl Edmondson en Kenny Smith. En daarvoor hoorde je The Miracles en If Your Mother Only Knew. Een Amerikaanse popgroep uit Detroit, Michigan, waarvan de Smokey Robinson van 1955 tot 1972 leadzanger was. Ze zijn vooral bekend van de hits The Tears of a Clown en Love Machine Part 1. Van 1967 tot 1972 was de groep bekend als Smokey Robinson en The Miracles. De leden van de originele bezetting onder naam The Miracles, te weten Bobby Rogers, Ronnie White, Pete Moore, Smokey Robinson en Claudette Robinson, waren op 20 maart 2009, 50 jaar na de geboorte, tussen aanhalingstekens van Motown, geëerd met een ster op de beroemde Hollywood Walk of Fame. En we begonnen dit kwartet met muziek van The First Gear en A Certain Girl. Engelse band die hun grootste hit hadden met de B-kant van de single die je hoorde, Leave My Kitten Alone. Kan soms raar verkeer, zei Bredero ooit eens een keer. Het nummer verscheen op 9 oktober 1964 en Jimmy Page is aardig om te vermelden. Die speelt op het nummer de lead gitaar. Heet ons overal weer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zo niet, info@theoldiesproject.nl, wel bekende mailadres. Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina. Of ga eens kijken naar onze webpagina. Ja, zo zegt dat toch? TheOldiesProject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor. En dat is deze van The Amen Corner en Ben Me, Shape Me. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag!

0: Oké, thank you, baby.
1: Dit is Radio Atlantica Breda, het station met de piratenhits en de happy oldies.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
3: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hit van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Het lijkt erop dat je helemaal klaar bent voor het weekend natuurlijk. Een hele bijzondere goede vrijdagmiddag, het begin van het weekend. Wel, dat is natuurlijk hiermee de lunchbreak om 12 uur. Gezellig als je er weer bij bent. De lunchbreak club tot 1 uur natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee. En we hebben weer de zomerkriebels in onze buik natuurlijk. Ja, ja. We begonnen met de muziek van niemand meer en niemand minder dan de hele Noordse band. Natuurlijk Roxette en Dressed for Success. Toen wisten ze al wat ze moesten aandoen om een beetje op te vallen natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En ze hebben hele mooie muziek gemaakt natuurlijk. Dressed for Success, Roxette.

Ja, inderdaad, als je andere dingen doet, wel, dan kan het gebeuren dat het plaatje bijna helemaal te één is. Het plaatje tot aan het gaatje, zeggen we dan. Children of the Revolution natuurlijk, dat was T-Rags. En we gaan even naar Canada, naar het Engels gesproken Canada. Ja, hier is Bryan Adams en Back to You.

Ja, inderdaad, dat is leuker dan eventjes kamperen down by the lazy river, hè, zo'n kabbelend beekje. Ja, inderdaad, wel een tentje opslaan, lekker barbecuen en dan heel de zomer doorkomen natuurlijk. Ja, de Osmond Brothers en Down by the Lazy River, onze onvergetelijke hit voor vandaag, deze vrijdag hier in de lunchbreak. En dat kon het ook wel geweest zijn natuurlijk, die kon ook wel doorgaan als onvergetelijkheid. Hier zijn de Ghost Who en clap voor de Wolf, de Wolfman.

0: Ja, inderdaad, een clap voor de Wolfman, Goes Who. Dat waren de mensen natuurlijk van Goes Who. En dat allemaal voor die prangelijke DJ met zijn hele diepe stem natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Had ik maar zo'n stem gehad. Goed, dit gezegd zijn deze vrijdag tijd voor...
1: Eet smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach.
0: Natuurlijk wel, tijd voor de Stars on 45. En more Stars on 45, inderdaad wel. Smakelijk eten.

En de laatste dag denk ik wel eens geen programma zonder de Abbatjes. Al ze zaten er toch wel weer in natuurlijk. Hè. De Abbatjes en More Stars. More Abba en de Stars on 45 hier in de lunchbreak. Deze vrijdagse lunchbreak. We gaan eventjes op reis met Umberto Tozzi naar Italië. En hier is hij met Gente, Gente di Mare.

0: Inderdaad, in Italië, blauwe lucht en blauwe zee. En lekkere muziek en lekker eten natuurlijk.
1: Ja, dat vooral. Hè?
0: Umberto Tozzi, Gente di Mare, hier in de Lunchbay Club deze vrijdag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten, zou ik zeggen, ja, en het weekend begint vandaag hier en nu. Wat geeft die man mooie muziek gemaakt natuurlijk, hè? Umberto Tozzi, ja, inderdaad. En hier, deze mensen hebben ook heel veel hits natuurlijk gehad. Hier is Queen en Face It Alone.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, voor de liefhebbers van wat gitaarwerk, wel, ik heb een hele mooie lunchbreak, nieuws van toen, hier helemaal klaarstaan voor jullie. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchbreak Breaking News, terug naar 1979. Vandaag in 1979 brengt U2 hun allereerste single uit, de EP U2 3. De EP bevat 3 nummers, waaronder Out of Control. De gelimiteerde opname van de 1000 stuks die verschenen waren alleen in Ierland verkrijgbaar. Dus voor de liefhebbers, hier is Out of Control en U2.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Ja, inderdaad, het hele verhaal rond Elizabeth Taylor natuurlijk. En dat van Taylor Swift was de hele week onze artiesten van de week natuurlijk. Ja, wat had je anders gedacht, hè? Volgende week weer een andere artiest van de week natuurlijk hier in de Lunchbreak Club. En van harte welkom, zou ik zeggen, in deel 2. Want we gaan eraan beginnen. Tot tijdens van 1 uur ben ik nog bij jou. Als het ware van de branding van de Noordzee. En hier is de Hollywood Beyond, ken je ze nog? Met hun zwarte geld moesten ze toch ook wel wat doen. Dus moesten ze eventjes een blaadje maken. Hier is Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Hele bijzondere goeiemiddag.

0: En altijd was het een brave dame, heb ik laten vertellen. Hè? Ja, inderdaad. Ze trad op, snel optreden. En na het optreden snel naar huis terug. Lisa Marie, daar heb ik het allemaal over natuurlijk. En dit allemaal met haar Feels Like I'm In Love. Ja, het is vrijdag voor iets, hè, natuurlijk. Natuurlijk wel. Heel bijzondere goedemiddag. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: Deze week LP van de week.
0: Ach, inderdaad, onze LP van de week nog steeds. Hier is onze Boudewijn de Groot. En welterusten, meneer de president.

Dag inderdaad, en Mixed Emotion deze vrijdagmiddag hier op je radio. En dat allemaal met You Want Love, Maria, Maria. En daarvoor natuurlijk, What's the Color of Money? Ja, inderdaad, ik zou het wel eens willen weten. En voor de mensen die van zee zijn geschoten, wel, ken je deze nog? Welke radiostation zou dit gebruikt hebben in de tijd? Ja, inderdaad wel. Toen nog veel bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk, hè? Ja.

En ja, de jaren 80 toonaangevende radiostation natuurlijk vanaf de Noordzee, Laser Love. En dat was een station call natuurlijk, hè. After the Fire, die hebben dat liedje uitgebracht. Zodra ik ook nog de toetjes laat natuurlijk hier deze vrijdag in de lunchbreak. Maar we hebben nog eventjes een ander eentje klaarstaan voor jullie. Hier is Sailor en een glas of champagne. Ja, dat mag natuurlijk ook op een vrijdag. Hè. Als je niet meer achter de stuur mag, wel drink maar gerust een glaasje champagne, zou ik zeggen. Op het weekend, op je gezondheid.

0: De mannen van de Sailor op een vrijdag zoals deze moet wel kunnen natuurlijk aan de glass of champagne.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel, dat is geworden Roxy Music. En dit al met hun Jealous Guy. Bedankt om te luisteren. Ja, morgen ben ik er niet. Vrijdag ben ik er weer. Zondag ben ik er weer natuurlijk. Zondag ben ik er alweer natuurlijk. En dat allemaal weer voor een hele week lang. Lunchbreak Club hier op jouw fantastische radiostation. Maak er een mooi weekend van. Bye bye.

0: In de mooie jaren 70 van de vorige eeuw begon dit muzikale sprookje, vrienden. Ja, de OJ's, Philly Soul. Ooit werken ze samen met het bekende liedjeschrijvers en producers duo Gamble en Huff. Ik dan weer graag weer terug naar 1976.
1: Het is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans.
0: Hallo.

Hij is een dikke nummer 1 hit met I've Been Thinking About You in 1990. En een van de opvolgers, Love You, Sammy Colors, wat een stem. Jimmy Helms als liedzanger van de London Beat. Lieve luistervrienden, Loijten van Loijten, wees welkom. Nou, lekker weer zo'n uurtje terug naar die voltooid verleden tijd. Wees welkom, dit is de Middle

0: Eight Days a Week.
1: Eight days a week.
0: Ja, mag voor mij wel hoor. 8 dagen in de week. 5 dagen werken, 3 dagen vrij. Dacht je daarvan? In 1965 waren deze heren blijkbaar dus al van het padje. De Beatles, John Paul, George en Ringo.
2: Een fijne van achter de keuken.
0: Het gaat zo goed in de lage landen, Nederland, vrienden. Alle baaien staan te koop. Nee, er lopen geen criminelen meer rond. Ha, echt niet, gewoon een taakstrafje. Was vroeger wel anders.
2: Het is middel op de roadshow.

Natuurlijk was Adrie van den Berg zenuwachtig. De 20er uit Helmond had in 1975 een bescheiden hit met het nummer Veenhuizen. En moest optreden in het populaire tv-programma Op Losse Groeven. Jongen, ik stond er met knikkende knietjes. Het singeltje van de Helmonder over de gevangenis in Veenhuizen. Een vrije vertaling van San Quentin, de klassieker van Johnny Cash, haalde toch de 25e plaats in de hitparade. En ook Urs Windevaaien kwam gezellig op visite. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: Barry White. Barry White. Mooi, hè? Ja, blijf lekker in de middel of de roadshow. Vrienden, hij was er weer. Met You're the First, Last, You're My Everything. Inmiddels zat hij een lekker bakkie koffie voor mij te dampen. Hele hete koffie vandaag. Dank je wel, Brenda. Je bent een schat. Maar dan wist je natuurlijk ook al een Fransie werd erover mee te praten.
1: You had to kick some ass.

0: Duivels D, de Sucker DJ. En de mix van Ben Liebrand. Oh, die bekende mixer uit de jaren 80. Ja, tuurlijk. En Donna Summer. Nou, één Donna maakt nog geen zomer. Zeggen we altijd maar. Maar goed, hoststof. Dat lukte nog net wel, vrienden. Ja. Lekker van een plaatje met een gaatje. Gewoon een singeltje. Veel platen in de show zijn gewoon van vinyl. Zo ook deze Vlaanderense gast.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

En wie kon dat beter over zingen? Haha, en genieten, wij allen natuurlijk. Donna Summer, nou nee, die heeft er niet zo heel veel van weg, lieve vrienden. Maar Gloria Gaynor was toch wel het stemmenpad, hè, in die tijd. I Will Survive. Wat een gouden jaren in de Middle Throat Show. Ja, wereldwijd, via het wereldwijde internet onder andere. En heel veel paal. Ja, oh hey, een shotje nemen. Een tequila. Op de tijdstip. Nou, zou het moeten kunnen.

Zon, zomer, zee. Wendy Crawford op de radio. En one day I fly away. Hoijte van de hoijte.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
3: We hebben weer een uitgebreide selectie voor je gemaakt. Dus in dit komende uurtje de Muziekfabriek gaan we ze weer haarven aan je voorschotelen. En we draaien ze 3-3. Dus hou hem lekker hier op je favoriete radiostation.
4: Ron van der Steen.
3: Vrienden en vriendinnen, we beginnen met een liedje uit de jaren 90. Hier is Atlantic Ocean en Waterfall.
2: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen.
3: De Muziekfabriek
2: draait op volle kracht.
3: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.
2: De Muziekfabriek.

0: hebt hem vast herkend. Erik Messi. Weet je wel, uit Toontje Lager. Dit was zijn soloplaatje Zonder Jou. Nederpop van het allerhoogste niveau. En daarvoor zat uit de jaren 80 Alan Parsons Project Don't Answer Me. En we begonnen dit rijtje van 3 met Atlantic Ocean en Waterfall.
1: De Muziekfabriek.
0: Misschien wil je muzikaal wat inbrengen. Nou, dat is goed hoor.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Gewoon even lekker mailen via www.rondvandersteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. En de eerste is uit het jaar 2010. Het is een heerlijk dance nummer. Het is die van Ella Rose. Hier is I Can Feel.

0: Lekker hard verscheurend, hè, dit? Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Nog even de administratie met je doornemen. Peter Gabriel stond destijds vele weken nummer 1 met dit nummer, Slashhammer. Daarvoor Vanessa Paradis, dat fotomodel. En ze kan ook nog een aardig nootje zingen. Be My Baby. En we begonnen met Ella Rose, I Can Feel.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: Ze werd geboren als Catherine Laverne Starks in Oklahoma, maar het gezin verhuisde al snel naar Texas en later door naar Memphis. Haar tante was echter de grote schakel.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: De 7-jarige Catherine begon met zingen. Ze zou later uitgroeien tot een megaster. Haar naam werd veranderd in Kay Starr. Ze werkte onder andere samen met Tony Bennett, Pat Boone, Count Basie en vele andere prominenten. Laten we eens nader met haar kennismaken. Luister naar Kay Starr en Rock and Roll Walls.

0: Het is wederom een juweeltje, deze Jukebox Classic van K-Star Rock'n'Roll Walls. Misschien heb jij enige suggestie voor de Jukebox Classic? Nou, even laten weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een bron van energie.

0: iedereen. De Muziekfabriek maakt je dag.
1: Ik heb ze echt zorgvuldig geselecteerd dit keer.
2: Echt waar.
1: Hier zijn de volgende drie. We beginnen met die van Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime.

0: jaren 80 op dit deuntje staan te zwingen. Deze van David Christie en Saddle Up. Daarvoor zat Laura Jansen van het album Bells, hoorde je Wicked World. En we begonnen met Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Deze Amerikaanse gospel- en soulzanger bereikt het hoogtepunt van zijn populariteit in de jaren 70.
1: Oude lullenplaat.
0: Een bandlid van de Rolling Stones zei ooit, he is the greatest artist of all time.
1: Oude lullenplaat.
0: In de Rock'n'Roll of Fame is Green in 1995 gehuldigd als een van de meest begaafde leveranciers van de soulmuziek. Green verkocht meer dan 20 miljoen platen. Laten we eens een nummer van hem opzetten. Luister naar Tired of Being Alone. Hier is Al Green.
2: I'm so

0: Wat een heerlijk dansnummer. Quarantino en Mitch Crown, hoe komen ze bij elkaar, zeg?
1: De Muziekfabriek.
0: You Can't Deny. Daarvoor zat van eigen bodem de Paul Eduard Band met Ik Wil Jou. En we begonnen dit rijtje van drieën met Lily Allen en 22. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Als je wilt reageren, doe dat dan via www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Ze is een beetje over haar top heen, maar het is toch nog steeds een goede zangeres. Ik heb het over Whitney Houston. Je gaat luisteren naar Million Dollar Bill, gevolgd door David Lee Roth met California Girls. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

drie keer Nederlandstalig dit komende half uur. Als laatste Patrick van Ons met Saint-Tropez. Jazeker. Suzanne Freek, Als ik mezelf verlies uit Liefde voor muziek. Dat kwam uit in 2024. Gaan we ook zachtjes beleven. En Gianluca, Als je lacht naar mij. Dat dateert ook wederom uit 2023. Dus dat is wel even een dingetje. Is Don't Leave Me This Way van Thelma Houston.

0: Ja, good friend. Ja, het kan soms verkeren. Maar goed, ik wil geen alcohol promoten. Zeker niet. Dat is niet de bedoeling. Tina Turner en A Fool in Love nu.
1: There's something on my mind.

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Ik zie je voor
1: Pascal de Vormer en tot je rangen beslaan. Tijd voor de Rollator Disco plaat, eentje van Windjammer. En I thought it was
2: Rollator
3: Disco!
2: Disco plaat.

airplane mode. Dat is inderdaad, dat is dat vliegtuig. Dus heb je, dat, als je in een vliegtuig stapt, dan moet je dat aanzetten met je telefoon. Weet je? Dat is wel guitig, Jason Degrow en Airplane Mode. En daarvoor Windjammer, de Rollator Disco plaat. En I thought it was you, here's Phil Collins. And something happened on the way to heaven.

Good old Phil Collins. Hij wilde terugkomen en het is hem niet helemaal gelukt, heb ik begrepen. Nee, hij heeft toch uiteindelijk besloten om met pensioen te gaan. Dus dat is wel, even een dingetje. De laatste vocale die ik voor je kan draaien in deze afternoon. Vaya con Dios. Oftewel, ga met God. 1990 en...

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dat straks nog het 1982, de musical You've Passed the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heette Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964. En dat met Fairbee Cross the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt. En die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale M. Gwees. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Welkom bij de Bram van der Maas Show.
3: Let's get ready for it!

0: hadden een mooie hit, zei van Max en Kings and Queen. Welkom bij Bram van de Must. En ik heb weer leuke hitjes voor jullie klaarstaan. En ook niet helemaal verkeerd, want ze zijn gewoon, ja, moet ik het zeggen, het zijn allemaal...
1: Jouw keus, jouw muziek, jouw classics.
0: En dit is ook niet verkeerd. De Duran Duran Boys. En ze zijn wild, de Wild Boys.

0: Waar een ander stopt, gaan wij verder. Hier hoor je ze echt allemaal.
1: Dit is jouw smaak.
2: Welkom bij de Bram van der Mas Show. 1997.

0: word je toch stil van?
1: Ja.
0: Nou, ik niet hoor, ik blijf gewoon gaan. Maar het is Buckshot LaFunk. En het is eigenlijk afgeleid van Buckshot LaFunk. En het pseudoniem omdat contractuele redenen werd gebruikt door jazz saxonist Julian Cannonball Adderley. Weer van die mooie bijnamen. En van het album Here Comes Louis Smith uit 1958. En ze hebben na gesprek gehad met Sting, Merle Davids en andere artiesten om een bandje op te richten dat een nieuw geluid moest gaan laten horen van de klassieke jazz. Toch een beetje pop, rock en zeker R&B met hip-hop invloeden. Goed gelukt jongens. Het was een duidelijke eendagsvlies. Vlieg. Ja. Buckshot, leuk vanal. En another day. Mag je net instappen, we zijn zo'n 12 minuten onderweg met de Bram van de Maas Show in jouw weekend. Do you remember?
2: 1984.

geen idee of het de grootste was voor Chaka Khan. I feel for you. Dat had ik nog niet andere. I'm every woman. En ja, dat is ook wel groter. Was het geen zeezender dit? Nee, dan moet je wat ouder zijn qua muziek. Maar ik heb hier een beetje, ja, toch wel nou, een beetje beroemd geworden. Het heet ook The Beatles. En hun doorbraak was eigenlijk in 1963, 1964 pas. Ze hadden 3 LP's en ja, er zat wel wat, ja, toch wel wat opbouw in. Please Me, Please Me uit 63 en een mooie verzameling van covers, maar ook van eigen werk. Waarom? De klassieker I Saw Her Standing There and Do What You Know A Secret. Nee, Do You Want To Know A Secret. Het tweede album, With The Beatles, was enerzijds een productie die beter verzorgd was als hun debuut LP, maar betekende dan ook wel een grote stap voorwaarts. Hard Day's Night wordt beschouwd als de beste vroege plaat van de groep en het geluid wordt sterk gedomineerd door een 12-snarige gitaar van Rickenbacker, een revolutionair instrument in die dagen. Ik heb het niet bij me, maar ik heb wel een andere van de Beatles, dat is de Taxman. 1, 2.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit.
1: Your number one hit station in town.
2: 1994.

0: 1971.
1: Ja, we hadden niet alleen muziek in 1971, maar ook nieuws. Deze was trouwens uit 1994 van de Ace of Base. Don't Turn Around. Nee, dat doen we ook niet. We hebben wat nieuws. Ja, dat weten jullie allemaal wel, hè. King, die stierf in 1977 aan een hartaanval. Hij was natuurlijk bekend van de Jailhouse Rock in the Ghetto, Return to Sender en misschien wel 100 andere hits. Echt gigantisch. We hadden ook nog iemand die 13 jaar was in 1977 en die wilde zo nodig het kanaal overzwemmen tussen Dover en Calais. De jonge kanaalzwemmer doet het goed en hij heeft er 11 uur en 5 minuten voor nodig.

ijsbreker genaamd Arctica. En dat was als eerste met zijn schip de Noordpool bereikte in de zomer van 1977. En het was daar natuurlijk geen zomer, dat begrijp je ook. Hier een plaatje uit 1977, Little River Band.

0: Naar een ander stop gaan wij verder. Hier hoor je ze echt allemaal.
1: Dit is jouw smaak.
2: Welkom bij de Bram van der Mas Show 1989.

0: 1989. En hoewel Big O er niet meer van wist dat het uitgebracht werd, want hij was natuurlijk overleden op 6 december 1988, heeft hij toch nog wel wat centjes ermee verdiend, postuum, om het zo maar te zeggen. En het was ook wel dankbaar werk, want de mensen van de Traveling Wilburys hadden toch nog wel even een gezamenlijk mooi project. Het werd opgenomen in de garage van Mike Chamble in Los Angeles. En Orbison was zijn enige publieke uitvoering met de hit en playback optreden van You Got It. Ja, het was natuurlijk al eerder te horen gebracht. De beelden van de videoclip van het nummer kan je natuurlijk overal op terugvinden.
1: Oh ja, deze moet je ook echt even horen. De lekkerste dance classics.

0: Het was een mooie hit uit 2009. En ze was live in... waar was ze live? Ja, in Noordzee Jazz. Ja. En dat was in 2010. Leuk, leuk, leuk. We gaan weer even dansen, vrienden. En jullie dansen mee. We hebben nog een kleine 12 minuten, denk ik. En dan komt het nieuws of de reclame of de mededelingen eraan. Blijf lekker hier bij Bram van der Mast en jouw favoriete zenders. Lekker meeluisteren.
1: Van muziekkenners hoor ik alleen maar lovende reacties.

0: Ik zie het gewoon voor me. Heel veel mensen die nu aan het denken zijn van Bram, wat is dat? Het swingt er vanuit. Nou, het klinkt wel hip. Het is ook een beetje hip. Het is alleen 10 jaar oud. En het was van deze groep. Die kennen jullie vast wel. Ja, het zijn de mensen van New Order. En de Blue Monday, On The Beats en al die andere uitvoeringen die ze hebben gemaakt. Ervan. Ja, en dit nummer heet People On The High Line. 2016, een live uitvoering van New Order. En New Order is natuurlijk in 1980 opgericht. Dat weten jullie allemaal wel in Manchester. En dat was eigenlijk een druppelsgewijs ontstond de band. En zo kwam het een beetje uit de band van Joy Division bijvoorbeeld. En ja...
1: Musicradio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40. Vier je weekend. Het is nu 6 uur. 6 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision and Sound. En Beframe.nl. Voor al uw portretfotografie. Het weekend is begonnen. Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
2: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
3: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Spoor Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Maar zonder hun geen top 40.

0: dit station.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Soulmusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 25.
2: Nieuw.

0: Classicradio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: 7.
1: Maak me nou niet gek, hoor.
2: Handjes thuis, Jorik.
3: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet

0: iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Nummer 4.

beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Iceland. Nou ja, het is wel lekker natuurlijk met het weer. Ik zeg hele goede avond.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: Het is vandaag vrijdag 10 juli. Vanuit Studio 2 is het Thank God it's Friday. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Zo, een paar knopjes goed zetten. Zo. Aanstaande bedankt voor de afgelopen 2 uur. Voor de Nederlandstalige Megatop 40. Een overzicht daarvan en opname is weer terug te beluisteren op de website van Free Music Radio. Trouwens staan er nog veel meer van de Nederlandse Megatop 40. Dus je kan nog terugluisteren, ook een paar weken terug. Jongens, het is lekker warm hier. Dit programma wordt uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland. Goedenavond Noord-Holland, bij Music Beats. Goedenavond Music Beats en de DRB van Kabel en Kabel van KPN en Ziggo. En niet vergeten diverse andere digitale online radioplatformen. Kijk op de website van jouw radiostation, daar staan ze ook allemaal vermeld. En daar zitten we ongetwijfeld bij. Ja, gelukkig jongens, we zijn bijna klaar met de WK voetbal. Het is niet meer zo spannend, want ik denk dat het de finale gaat worden. Argentinië, Frankrijk, denk ik. Nou goed. Ja jongens, het noorden is vorige week al met vakantie gegaan. En vanaf maandag is ook het zuiden met vakantie. Ja, en sommige mensen hebben ook het hele jaar vakantie. Ik kijk even naar links. En daar zitten de dames. Eentje heeft daar sowieso altijd vakantie. Ik zou zeggen, luister lekker mee in de tuin. De camping of waar dan ook. Alles mag en niks moet. Het is te warm om gekke dingen te doen. We gaan wederom weer een hittegolf tegemoet. En vanaf morgen zelfs is het hitteplan van kracht. En het weer voor morgen is 29 graden en in de nacht 15. En zondag ook weer 29 graden en een graadje of 17 in de nacht. De komende week, jongens, tussen de 29 en 31 graden. Dus bereid je goed voor. Hey, we gaan jou gereed maken voor het weekend. Een lekkere warme weekend. We brengen jouw muziek al terug naar jouw jeugd. Dat doen we met lekkere muziek en onze vaste items. En de vaste items, voor de mensen die dat niet weten, straks om 8:30 de keuze van Karel. Even voor 9:00 uithangbord voor de country, de hit of the heartland. En om 9:30 gaan we live schakelen met Studio Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. Ze hebben een airco, dus dat moet kunnen. 9:45 doen wij live on stage. Tot 9:30 kun je verzoekplaatjes aanvragen. Thea Donner zit er klaar voor. En als het een beetje in het format past, wordt hij meteen gedraaid. Leuke ideeën mag je altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. Ik vind het bijna heel zo leuk, .nl. Ja. Dat is altijd de tweede plaat van het eerste uurtje. Speciaal voor Aad, maar al die andere liefhebbers van Nederlandstalige muziek. Ja, ik sprak toevallig van de week met Mathieu erover. Ja, zit in het format, dus ik kan er niks aan doen. Hier is Mike Petersen.

We hebben het eerste verzoekje al binnengekregen. Is van Wim. En hij zegt, oké, voor mij Elton John draaien. Want ik zat van de week in mijn plaatkast te kijken. Ja, dames en heren, een plaatkast. Ik weet hoe oud Wim is. Die heeft nog vinyl. We gaan hem draaien.

het verzoekje van Wim, Elton John. Naar aanleiding van het bezoekje in zijn eigen platenkast. Hij schrijft ook nog bij van een luisterliedje. Nou, het is inderdaad een luisterliedje. Elton John, begin jaren 70, Rocketman. Mooi. Niks te veel gezegd, hè? Nee. Ik heb nog meer verzoekplaatjes. Suzanne, goedenavond. Ook weer fijn dat je meeluistert. Ze schrijft bij. Ik wil graag El Giro horen, want ik zit toch lekker binnen in de airco. Nou, oké. Mooie meid. Ja, ik zou zeggen. Relax, niks moet. Alles mag wel, hè? Alles mag wel.

luisteraars, jongens, zussen. We gaan als het een keer, hè? Ja, we gaan het een keer. Hey! Het weekend staat voor de deur, dames en heren. En we zijn een beetje aan het aftrappen, hè, van het weekend. Het wordt erg warm, dus goed insmeren.

0: Maroon 5, Makes Me Wonder. Ik zet even naar het lijstje te kijken wat ik hier net binnenkrijg allemaal. De dames van de productie, Thea en Donna, die verzorgen al die zoekplaatjes die aangevraagd worden. Het gaat van links naar rechts. Ja, dat weet ik nu al. Ja. Ik heb hier de beginnen maar gelijk even mee. Het staat erbij. Dan moet ik even kijken hoor. Oh, dat staat erbij. Oké, we hebben een verzoekplaatje gekregen van Piet. Dat staat erbij van, wat zegt hij? Schrijft hij erbij, jongens? Oh, ik ben weer thuis. Oftewel, back home wil je graag horen. Nou, die gaan we dan toch meteen draaien.
1: Het is weer zo avond met Joop Schouten.

Het verzoekje van Piet. Home, sweet home, zeg ik altijd wel. Oost-West, thuis best, hè. Back home, the golden earring. Daar maak je ook Karel blij mee. Straks Karel. En straks ook nog het verzoekje van Petra en van Frans en Leo. En Linda zelfs ook nog. Maar ik heb er nog één, voordat we naar Karel gaan, ja. Er schrijft erbij, even kijken. Oh ja, nee, dat is de disco-verzoekplaat van Henk. Oké, dankjewel Henk. Quincy Jones. Beetje dansbaar. En daarna gaan we de eerste item draaien. Wat we al doen, de keuze van Karel.

0: Hank, de Disco Hank noemen we hem altijd. Quincy Jones, I Know Corrida. En ik zit met een schuin oog te kijken, maar het loopt een beetje vol met de bezoekplaatjes hier. Dus je moet opschieten, ja. We gaan eerst even naar het volgende item. We hebben natuurlijk onze grote vriend Karel natuurlijk. Hè. Het is zover, het is 8:30 geweest. Iedere week weer doet hij het, hè? Ja. Het bijzondere, ja, we hebben geen inzage in wat hij dan opstuurt. En dan draai je het gewoon. Ik maak het niet uit, maar dan draai je het gewoon.
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Dat wou ik net zeggen.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Zo, Karel. Ik kreeg net een proef van een productie door. Het was net op het randje, maar het kon. Je hoorde de Cure uit 2019, de opname bij Pinkpop. En volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders, de keuze van Karel. Straks een verzoekje van Petra, Frans, Leo en Linda.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

0: En maar heesters, en waar ga je heen? Nou, ga nergens heen. Het is veel te warm, joh. Wat zeg jij? Ach, kijk er. Ja, lekker man.
1: Ja, nou heb je dus toch?
0: Ja, dat bedoel ik, joh. Er is ook helemaal niks mis mee. Of wel soms. Nee, helemaal niet. Het verzoekje van Petra.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Ja, daar kun je zeker niet bij stilzitten met dit nummer. De aanvraag door Petra. De Pasadena's, de tribute to al die soul-legenders. Dat stond er ook bij voor alle liefhebbers van dance music. Nou, ik noem het dance, noem het disco-muziek. Dansbare, lekkere, ouderwetse soul. Ja, ik zie altijd, wij zitten net, zou Petra dan vroeg in de marathon gekomen zijn? Marathon, ja, in Rotterdam? Ja, nee, dan, nee, in Den Haag, in Den Haag. Hey, het verzoekje van Leo. What are you doing for? Bring your love, hier is Madonna Sabrina Carpenter. Is it for you?

Bring Your Love. Ik vind de ritme een beetje lijken op Vogue van Madonna zelf. Weet je wel, van een jaar of 12 geleden. Dat is aanvraag door Leo. Dankjewel Leo. Ik moet opschieten, want we hebben nog veel meer van de verzoekplaatjes. Linda vroeg hem aan. Ze schrijft erbij van, goedenavond Joop, ik zit ook lekker in de airco. Ja, oké, net als Suzanne. Oké. Ze zitten toch niet bij elkaar, hè? Oké. Will Smith vroeg je aan met Man in Black. Ik zou zeggen, rustig aan.

Een tv-serie, nee. Films, zo moet ik het zeggen. We hebben nog één verzoekplaatje te draaien. Die was ook aangevraagd door Frans. Goedenavond Frans, fijn dat je ook luistert. Hij schrijft erbij, joh, dit is toch ook lekker, reggae. En dan nog dansbaar ook, Jimmy Cliff graag, alsjeblieft. Sunshine in the music, oké. Okay. En ik maak ruimte voor de afdeling counter hierna. En ik spreek u weer terug

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: Hits from the Heartland with Camiel Jansen.

is nu 9 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

0: Relight by Fire en natuurlijk Dan Hedman. En de grootste online discotheek is geopend.
1: Thank God it's Friday met Joop Schouten.
0: Straks om 8:45 de Soul Show Classicer van Ferry Maat. U weet wel van vroeger, van de Tros op de donderdagavond. Om 9:30 gaan we live schakelen met Studio Uchler voor de plaat en zijn verhaal. En 9:45 hebben we de live on stage, de beste live performances, hebben we dan voor u geselecteerd. Dat zijn ze. En de bezoekbox is geopend een uurtje van 9:30, maar we zitten redelijk vol, dus probeer het eens gewoon. En als het goed is, komt hij er meteen door, ja. Als het echt heel, heel, heel goed is. Hey, tweede hit, tweede nummer. Ja, we hebben het hier natuurlijk over Ren Tio. Hij is pas jarig geweest, weet je dat? Ja, nou oké. Hier is Manhattan Tonight. Waar hebben we het dan over, René?

0: geen jonge god meer, hè? Rantio, zoek het eens even op. Op Spotify, dan zie je heel veel nummers. Ja, zie je? Nou, je hoort ze helemaal.
1: Voetjes van de vloer. De discotheek van Joop Schouten is weer geopend.
0: Remake.

Nou, in de jaren 70 was het een hele grote hit van Shirley and Company. En dit was de remake, Isabella. Shame, shame, shame. Ja, het is niet veel veranderd. Het zijn gewoon twee akkoorden. Even laten vertellen. Ja. Maar het zwingt wel de pan uit op deze vrijdagavond. Dus net inschakelen, kunstbollen met Thank God It's Friday.

dus dat is wel zo'n classic van deze week. Dat kunnen we horen ook natuurlijk. Zapp en Roger, The Dance Floor. Dat is vroeger heel vaak te beluisteren op de donderhaal bij de Soul Show bij Ferry Maat. Want daar hebben we het over. En af en toe was dat dan, zei hij van gloedje nieuwe import. Dat lag al maanden op de tafel, maar goed. Leuk, ja. Gaan we door?

You're the first, the last, my everything. Je hebt het over Barry White. Ja, typische stem was dat natuurlijk, hè? Een hele zware stem. Ja, het is ook geen tijd voor de liefde vanavond. Het is ook een beetje een plakavond. Het is echt een beetje een plakavond. Hey, ik heb hier nog een verzoekplaatje binnengekregen van Merel. En die stond eigenlijk al 5 van 9 op. Kwam ze al binnen mee. Maar nu kunnen we hem eindelijk draaien. Maxine Nightingale, here's Right Back Where We Started From.

0: Daryl Hudson en de Soul Partners. Oftewel, You Can Do It, eind jaren 80. De disco van de bovenste plank. Ja, we moesten even kijken. We hadden al contact, hè, met onze studio. Ja. Jongens, laten we eerst even officieel de verzoekbox even dichtgooien. Want die staat ook nog open. Laten we even dichtgooien. Zo. De zoekbox is gesloten. Weet je wat, we gaan live overschakelen. Het is 9:30. Dat betekent dat we live schakelen naar Studio Uggelen. Even kijken. Mike, zeg jij waar we naartoe gaan?
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Er is wel eens gezegd dat het voetbal in Amerika niet echt leeft. Ondanks het feit dat het WK er wordt gehouden. Ik denk dat het bewijs is geleverd dat dat wel het geval is. Als een van de machtigste wereldleiders zijn invloed gaat gebruiken om een terecht gegeven rode kaart te seponeren, dan mag duidelijk zijn dat het belang van het voetbal dus een hogere prio heeft dan het handhaven van de wereldvrede. Vrede heeft blijkbaar totaal geen prio, want met deze actie is ook op sportief gebied geen vrede. En het feit dat de FIFA dit klaarblijkelijk ook gewoon accepteert, zegt iets over hoe serieus een dergelijke organisatie is. Het sportieve gelijk is gelukkig op het veld bewezen. De Belgen hebben de Amerikanen naar huis gevoetbald. Ondanks dat de geschorste Amerikaan gewoon mee kon doen. Waarschijnlijk zal Trump aangeven dat de Amerikanen niet naar huis zijn gevoetbald, want ze waren al thuis. Ja, bij Trump gaat het niet om de inhoud, het gaat erom dat hij dingen kan doen die anderen niet mogen en ook nooit zouden doen, omdat het onjuist is om te doen. Nederland is helaas uitgeschakeld, want anders hadden ze een mooi statement kunnen maken door zonder te voetballen het toernooi te verlaten. Een beetje in de trant van het niet meedoen met het Eurovisie Songfestival. Gelukkig zitten er nog een paar goede voetbalteams in het toernooi. En we kunnen nu objectief gaan kijken en hopen dat het beste team wint. Maar er zal ook wel een prijs klaarstaan voor het Amerikaanse team. Wellicht de trofee voor het team met de minste gele en rode kaarten. Want die kunnen blijkbaar door oom Donald worden geseponeerd. Een mooi WK gewenst.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Dankjewel Piet Kwappo, dankjewel Ria daar voor de productie in Uggelen. Je hoorde natuurlijk Brian Adams en Everything I Do It For You. Een opname uit 1996, live at Wembley. Jouw plaat is een verhaal. Gewoon even wat steekwoorden mailen naar joop@freemusicradio.nl. Dan maakt Piet daar weer een heel mooi verhaal van. En het wordt weer geproduceerd door Ria daar in Uggelen. Dankjewel Piet, dankjewel Ria. We wensen je namens ons allen een heel goed weekend. En ik zeg altijd, volgende week weer zelfde tijd en zelfde zenders. En straks de plaat voor jullie.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. OSU. Dit is Music Beats. Freemusicradio.nl.
1: Speciaal voor Piet.

0: horen Joe Bonamassa, I Get Evil. En luister morgenavond rond de klok van middernacht naar Gerrit Klaas in de Weekend Edition. Nog veel meer van de blues, van de bovenste plank, zoals ik het zo graag wilde zeggen. Ja. Maar we zitten een beetje in tijdnood, dus ja, gaat nog een minuutje door. Maar dat doen we dan de volgende keer. Want, je hoort het hem al, live on stage. Het is bijna 9:45 en we hebben er 1, 2, 3, ah, oké, okay, 2. En ik heb het eentje net zelf toegevoegd. We beginnen met de Soul Brothers, zeg maar. Een beetje verkapte Earth and Fire. Daarna komt Wendell Hans voorbij. En we eindigen met Bruce Springsteen. Dat zijn ze in ieder geval allemaal. Live on stage. Wat mij betreft, veel plezier met Live on Stage.
1: Thank God it's Friday. Live on stage.

0: Ja, mooi was dat. Bruce Springsteen samen met Sam Moy, de original van de, ja, de Soul Brothers en de Soul Mans. Ja. Sam, ja, Sam en Dave moet ik zeggen. Geen bier meer, jongens, vanavond. Nee, Joris Soul Man Live. En daarvoor hoorde je Wendell Holmes, Beast of Burden. En we begonnen Reasons van Earth, Wind & Fire. Maar dan uitgebracht door en gezongen door de Soul Brothers. Ja, dat waren ze dan weer, hè? De productie was in de handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. En dank aan Richard van LTV OSU. Dank aan Barry van Music Beats. Het programma is weer vanaf maandag terug te beluisteren op de zender freemusicradio.nl. Straks om 10 uur de Night Train met Marty. En bij Music Beats The Land of Dance Mix met Stef. En of op jouw lokale radio gaat de reguliere programmering weer gewoon weer door. Van start, zeg maar. Namens ons allen wensen we jou een heel goed weekend. Ik zeg, joep, doe je de mazzel, tot volgende week. Hoi.
1: Tot zover.
2: Dag.
1: Dag.

Die ex-vibe, Toon Tellegen, die schreef ooit: ik wil naar de jungle, waar de bomen zo dicht op elkaar staan dat de wind er niet tussendoor kan. Waar de tijgers zachtjes ritselen en de slangen slapen in het gras. Ik wil daar dwalen tot ik niet meer weet wie ik ben en alleen nog het ritselen hoor en het ademen van de jungle. Dirty Channels op de radio, dit is Jungle Echoes.

No Parasiek, dat betekent stop niet, ga door. Een mooi motto voor vanavond. Blijf je gevoel volgen. Zie die stip op de horizon en stop niet, geef niet op. Dario Ness en Danny Rice ontdekte je in die

Als dat niet zo is, kan gebeuren, het hoort erbij. Angst, stress, problemen, het zijn de bijwerkingen van het leven. Even doorbijten en gewoon lekker dansen dit weekend, dat helpt ook altijd.

Deze track is een ode aan de vrouw die jou 9 maanden gedragen heeft. Hopelijk heb of had je een goede band met je moeder. Dat wil nog wel eens anders zijn. Er zijn nog wel eens problemen tussen moeder en kind. Dat hoort erbij, dat moet je ook accepteren. Maar vergeet niet, die band met je moeder die blijft voor altijd.

Free your mind. Dit is The X-Vibe op je radio met Jesus Prikkelman.

Jimmy Somerville, die kwam uit een klein dorpje waar homoseksualiteit niet zo heel veel voorkwam. En noemde zichzelf een small town boy. En dat werd ook zijn allergrootste hit. Jimmy Somerville is natuurlijk van Bronski Beat. En die small town boy die is geremixed op een geniale wijze door Go

Headspace, de naam van deze track. En dat moeten we helemaal in de maatschappij met al die technologieën, al die schermen, wat meer maken ruimte in ons hoofd. En dat begint op een best wel moeilijke manier, maar dat begint door te zijn in het nu. Ik vind het ook moeilijk hoor, als je dan met de hond door het bos loopt. Dan moet je proberen niet te denken aan dat mailtje wat je nog moet beantwoorden voor je werk. Of die afspraak die je morgenochtend hebt. Allemaal dingen die op dat moment niet relevant zijn. Probeer wat meer te zijn in het nu, dan creëer je headspace.

0: You don't want to believe it, but maybe the show is over.
1: Volgende week een nieuwe editie van The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.

is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.